enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Atelier Dierendonk in Oostende sluit al na een jaar de deuren. De zaak maakt niet genoeg omzet. Atelier Dierendonk zat in het voormalige huis Laleman. Maar Dierendonk heeft al nog winkels in Sint-Irisbald, Nieuwpoort, Kortrijk, Ukkel, Brussel en Waterloo. En zij hebben ook nog het restaurant Carcas in Knokke en Sint-Irisbald. Er lopen gesprekken over een overheveling van VDAB-diensten naar één centraal gebouw per provincie. Maar er is nog niks definitief. Dat heeft Vlaams minister Zohal Demir geantwoord aan Tom Lamont van Vlaams Belang. Het verhaal gaat in Oostende dat VDAB daar wegtrekt, maar dat is nog lang niet zeker, zegt Demir. Wel kunnen ook andere sectorpartners rond economie en werk de gebouwen van VDAB gebruiken. Maar die samenwerking is ook een must, zegt Demir.
1: Dit gebruik wordt ook door de VDAB geïntensifieerd en zal alleen nog maar meer moeten gebruikt worden. Zoals dat ik zei, eigenlijk tot een kot in de nacht. Dat mag niet leegstaan.
0: Tom Lamont benadrukt bij Demir wel dat ze aandacht moet hebben voor de verschillen per regio, want niet overal is de werkloosheid gelijk. Komend weekend kan je weer de lekkerste bieren proeven tijdens Bier aan Zee in Middelkerke. Het unieke evenement biedt een heel gamma aan lokale en internationale bieren. Naast het proeven van bieren biedt Bier aan Zee ook een gezellige en ontspannen sfeer met live muziek, live acts en entertainment. En dat maakt het evenement compleet.
2: Tot zover het regionieuws.
3: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
2: Je dag start met de Morning Show.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Veel zon vandaag aan zee, al komen er later ook stapelwolken opzetten en er is vannacht ook kans op onweer. Het is vandaag zo'n 25 graden aan de kust. Morgen erg warm met maxima rond 32 graden. In de loop van de dag stijgt opnieuw de kans op onweer. Zaterdag koelt het af naar 23 graden met een afwisseling van zon en wolken. En zondag opnieuw zonnig met 25 graden. Maandag wordt het opnieuw zomers warm en zwoel. Temperaturen tot 30 graden en later kans op onweer.
2: The Morning Show. B1.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
1: Ik ben bij De Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljaar, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn bon, ze gaan me niet meer kunnen volgen. We.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
3: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokjewagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Compact als Beach Resort en Radio B1.
2: Goedemorgen.
6: The Morning Show.

0: Luister naar alle kanalen van B1 via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.
1: Hear the clock ticking on the wall.

22 juni brengt Marcel de Groot een onvergetelijk concert naar de Grote Post. Welterusten, meneer de president. Het land van Maas en Waal. Als de rook om je hoofd is verdwenen. En meester Prikkebeen. Jimmy. De mooiste liedjes van Boudewijn de Groot, gezongen door zijn zoon. Een avond vol herkenning, ontroering en uitbundig meezingen. Samen met topmuzikanten brengt Marcel de Groot het legendarische repertoire van zijn vader opnieuw tot leven. Maandag 22 juni in de Grote Post, Oostende. Bestel nu je tickets via degrotepost.be. Met medewerking van Radio B1.

0: Atelier Dierendonk in Oostende sluit al na een jaar de deuren. De zaak maakt niet genoeg omzet. Atelier Dierendonk zat in het voormalige huis Laleman. Maar Dierendonk heeft wel nog winkels in Sint-Irisbald, Nieuwpoort, Kortrijk, Ukkel, Brussel en Waterloo. En zij hebben ook nog het restaurant Carcas in Knokke en Sint-Irisbald. In Oostende is het initiatief Zon, Zee, Zorgeloos opnieuw gestart. Tot 13 september kunnen mensen met een beperkte mobiliteit gratis gebruik maken van strandrolstoelen, een toegankelijk toilet en een omkleedruimte. De stad werkt daarvoor samen met groep Intro. Vorig jaar waren er meer dan 500 uitleningen. De dienstverlening aan de Diksmuidenstraat is elke dag open van 10:30 tot 6:30. Er lopen gesprekken over een overheveling van VDAB-diensten naar één centraal gebouw per provincie. Maar er is nog niks definitief. Dat heeft Vlaams minister Zuhal Demir geantwoord aan Tom Lamont van Vlaams Belang. Het verhaal gaat in Oostende dat VDAB daar wegtrekt, maar dat is nog lang niet zeker, zegt Demir. Wel kunnen ook andere sectorpartners rond economie en werk de gebouwen van VDAB gebruiken. Maar die samenwerking is ook een must, zegt Demir.
1: Dit gebruik wordt ook door de VDAB geïntensiveerd en zal alleen nog maar meer moeten gebruikt worden. Zoals dat ik zei, eigenlijk tot een kot in de nacht. Dat mag niet leegstaan.
0: Tom Lamont benadrukt bij Demir wel dat ze aandacht moet hebben voor de verschillen per regio, want niet overal is de werkloosheid gelijk.
2: Tot zover het regionieuws.
3: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
2: The Morning Show. The

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Veel zon vandaag aan zee, al komen er later ook stapelwolken opzetten en er is vannacht ook kans op onweer. Het is vandaag zo'n 25 graden aan de kust. Morgen erg warm met maxima rond 32 graden. In de loop van de dag stijgt opnieuw de kans op onweer. Zaterdag koelt het af naar 23 graden met een afwisseling van zon en wolken. En zondag opnieuw zonnig met 25 graden. Maandag wordt het opnieuw zomers warm en zwoel. Temperaturen tot 30 graden en later kans op onweer.
2: One.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Dit is B1. Yeah. Enjoy the music. Dit is het nieuws uit de wereld.
3: Het vredesakkoord tussen Iran en de VS is meteen van kracht. Dat laat bemiddelaar Pakistan weten. Het akkoord werd vannacht al ondertekend door de presidenten van Iran en de VS. De komende 60 dagen wordt het verder uitgewerkt. Intussen gaat onder meer de zeestraat van Hormuz weer open en stopt de VS met Iraanse havens te blokkeren. Verkeersboetes worden volgende maand 10% duurder. Bellen achter het stuur kost je dan meteen €200. En de lichtste snelheidsboete €74. Het was al geweten dat de boetes zouden verhogen. Dat stond in het regeerakkoord om het gat in de begroting mee te dichten. Maar het was nog niet duidelijk wanneer het zou ingaan, tot nu dus. Vorig jaar stonden meer dan 11.000 sociale woningen leeg in Vlaanderen. En dat terwijl er maar liefst 215.000 Vlamingen op de wachtlijst staan. Dat blijkt uit een nieuw jaarverslag. Elk jaar staan er meer en meer sociale woningen een langere tijd leeg. Al heeft dat een goede reden, zegt Highland-journaliste Fleur Mees, die het verslag kon inkijken.
4: De Vlaamse regering pompt deze legislatuur meer dan €1 miljard per jaar in sociaal wonen. Maar heel veel van die sociale woningen zijn verouderd. En dat geld wordt dus gebruikt om die huizen en appartementen te renoveren. En ja, als er bijvoorbeeld nieuwe ramen worden gestoken, dan is het moeilijk om in die woning te blijven. Daarom zijn ze dus een tijdje leeg.
3: Tegen 2042 wil de Vlaamse regering trouwens ook nog eens 56.000 extra sociale woningen bouwen. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels opnieuw getraind voor de match zondag tegen Iran. Maar Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelaar trainden niet mee, zag voetbaljournalist Jarno Berto.
5: Lukaku die zette ze even op spaarstand omdat hij in de voorbije twee dagen 90 minuten speelde, een half uur tegen Egypte en een uur in een oefenmatch. Leandro Trossard, voor hem duurde het seizoen het langst van iedereen, met 2,5 week geleden nog een Champions League finale. En de Ketelaar, ja, die hebben we gisteren zelf gespot met een verband rond zijn knie. Geen reden tot paniek is ons verzekerd.
3: Het is niet duidelijk wat er aan de hand is, maar hij zou wel mee kunnen spelen zondag. En op het WK-voetbal hebben alle landen nu hun eerste van 3 groepsmatchen gespeeld. Daarstraks won Colombia nog met 1-3 van Oezbekistan. Nog vannacht won Ghana van Panama met 1-0. En Portugal en Congo speelden 1-1 gelijk. Een historisch moment voor Congo dat zijn allereerste WK-goal ooit scoorde. In Antwerpen volgden veel Congolezen dat op grootscherm.
6: We zijn heel blij met de score 1-1. We hebben ons kunnen laten tonen.
7: Ik ben gewoon kei trots op mijn land. Ik ben 52 jaar eindelijk deze match kunnen doen.
8: Heel veel emoties. Echt heel trots op ons land.
3: En nog gisteravond won Engeland met 4-2 van Kroatië. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Blijft wel tropisch warm tot 35 graden. Ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.
9: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Zou we leave the light on?
1: Op maandag 22 juni brengt Marcel de Groot een onvergetelijk concert naar de Grote Post. Welterusten, meneer de president. Het land van Maas en Waal. Als de rook om je hoofd is verdwenen. En meester Prikkebeen. Jimmy. De mooiste liedjes van Boudewijn de Groot, gezongen door zijn zoon. Een avond vol herkenning, ontroering en uitbundig meezingen. Samen met topmuzikanten brengt Marcel de Groot het legendarische repertoire van zijn vader opnieuw tot leven. Maandag 22 juni in de Grote Post. Oostende. Bestel nu je tickets via degrotepost.be met medewerking van Radio B1.

0: Oostende zijn de eerste maatjes aan wal gebracht door het maatjescomité. Meter Wendy van Wanten en Peter Lucaals waren daar uiteraard ook bij. Je hoort organisator Glenn Dangro.
1: Het is al 15 jaar dat er een comité opgericht geweest is door Gerard Dangro, eigenlijk met Peter, die begonnen is met de promotie van de Hollandse maatje. Dus ja, stijl, feest, folklore. Dus, en dit jaar een extra editie eigenlijk.
2: Jullie hebben ook de steun van Nederland gekregen, waar eigenlijk de maatjes vandaan komen. Hè?
1: Inderdaad, maar we hebben dit jaar een enorme steun gekregen. En dat heeft voor ons toch wel een goed gevoel dat we echt wel gehoord worden, gezien worden en ook gerespecteerd worden. In Nederland.
2: De mensen kunnen van alles beleven. Proeven van de maatjes uiteraard, hier in Oostende. Dat is allemaal rond het Vissersplein.
1: Inderdaad, er zijn ook tal van optredens natuurlijk. We hebben ook een headliner vrijdag. Oostende zingt chaos met Lucas, met de Achtman Orkest. Zaterdag HSK. Zondag een travestieshow voor iedereen wat wil. Het zijn nu 5 dagen optredens, feest, folklore. Dus de mensen moeten maar afkomen.
2: En een gratis inkom.
1: Gratis inkom, het belangrijkste nog. En de prijzen zijn ook nog doenbaar. Het zijn volksprijzen, dus kom maar af.
0: En ook Meter Wendy van Wanten kwam dus proeven in Oostende.
2: Hoe lang ben je al meter van dit festival?
3: Wel, ik zou moeten beginnen tellen. Maar ik denk dat ik toch dicht bij 20 jaar ben. Dus dat is ook weer reden voor een feestje. Hè? Maar dit jaar is het 50 jaar Maatjesfestival. Dus eigenlijk een speciale editie. En ja, we zijn met een speciale boot gegaan met toeters. En bellers, het was ambiance. Ik heb mij kunnen uitleven en ik heb het eerste maatje mogen proeven. Dus wat een eer. En wederom zonder ajuintjes, echt puur natuur uit de zee.
2: En hoe smaken de maatjes?
3: Maatjes smaken. Ze zijn een beetje glibberig, ze zijn vettig, mals. Een goede nasmaak en vooral de vele vitamintjes. Hè. Je voelt zo de kracht van de natuur in je lijfje.
0: De komende dagen is er een animatieprogramma op het Vissersplein, waaronder Kaals zingt Hazes op vrijdagavond. Komend weekend kan je weer de lekkerste bieren proeven tijdens Bier aan Zee in Middelkerken. Het unieke evenement biedt een heel gamma aan lokale en internationale bieren. Naast het proeven van bieren biedt Bier aan Zee ook een gezellige en ontspannen sfeer met live muziek, live acts en entertainment en dat maakt het evenement compleet. Duinenwacht en Kringwinkel Kust zijn in Oostende een nieuw bijenproject opgestart in samenwerking met Being. Ze willen bijdragen aan meer biodiversiteit en een groenere leefomgeving. Op de site in de Karperstraat staan nu bijenkolonies. Het moet medewerkers, bezoekers en buurtbewoners sensibiliseren over het belang van bijen voor natuur en voedselvoorziening.
4: Tot zover het regionieuws.
5: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
6: Welkom.
7: Good morning, everybody.
6: In the morning show on B1.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Veel zon vandaag aan zee, al komen er later ook stapelwolken opzetten en er is vannacht ook kans op onweer. Het is vandaag zo'n 25 graden aan de kust. Morgen erg warm met maxima rond 32 graden. In de loop van de dag stijgt opnieuw de kans op onweer. Zaterdag koelt het af naar 23 graden met een afwisseling van zon en wolken. En zondag opnieuw zonnig met 25 graden. Maandag wordt het opnieuw zomers warm en zwoel. Temperaturen tot 30 graden en later kans op onweer.
2: Je dag start met de Morning Show.

0: op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen & Cruises. Jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
1: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Compass Beach Resort en Radio B1.
2: Dit is het nieuws uit de wereld.
3: Het scheepverkeer vanuit Iran komt weer op gang, nu de VS zijn blokkades van de Iraanse havens heeft opgeheven. De presidenten van beide landen ondertekenden vannacht het akkoord om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. De komende 60 dagen zal dat verder worden uitgewerkt. Intussen laat de ondertekening zich ook voelen op de internationale oliemarkt. Een vat kost nu bijna evenveel als voor de start van de oorlog. Volgende maand worden verkeersboetes 10% duurder. Bellen achter het stuur kost je dan meteen €200 en de lichtste snelheidsboete €74. Het was al aangekondigd dat de boetes zouden verhogen. Dat stond in het regeerakkoord. En nu is dus ook duidelijk vanaf wanneer. Meer dan 11.000 sociale woningen stonden vorig jaar leeg in Vlaanderen. En dat terwijl er maar liefst 215.000 Vlamingen op de wachtlijst staan. Dat blijkt uit een nieuw jaarverslag. Elk jaar staan er meer en meer sociale woningen een langere tijd leeg. Al heeft dat een goede reden, zegt HLN-journaliste Fleur Mees, die het verslag kon inkijken.
4: De Vlaamse regering pompt deze legislatuur meer dan €1 miljard per jaar in sociaal wonen. Maar heel veel van die sociale woningen zijn verouderd. En dat geld wordt dus gebruikt om die huizen en appartementen te renoveren. En ja, als er bijvoorbeeld nieuwe ramen worden gestoken, dan is het moeilijk om in die woning te blijven. Daarom zijn ze dus een tijdje leeg.
3: Tegen 2042 wil de Vlaamse regering trouwens ook nog eens 56.000 extra sociale woningen bouwen. De KU Leuven blijft de beste universiteit van ons land. In de QS World University Ranking staat de UNIF op de 59ste plaats. Zijn beste ranking tot nu toe. De UGent stijgt 12 plekken en volgt op de 150ste plaats. MIT in de VS staat voor het 15e jaar op rij op de eerste plaats, gevolgd door het Imperial College in Londen en Stanford in de VS. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels opnieuw getraind voor de match zondag tegen Iran. Maar Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelaar trainden niet mee, zag voetbaljournalist Jarno Berto.
5: Lukaku die zette ze even op spaarstand omdat hij in de voorbije twee dagen 90 minuten speelde. Een half uur tegen Egypte en een uur in een oefenmatch. Leandro Trossard, voor hem duurde het seizoen het langst van iedereen, met 2,5 week geleden nog een Champions League finale. En de Ketelaar, ja, die hebben we gisteren zelf gespot met een verband rond zijn knie. Geen reden tot paniek is ons verzekerd.
3: Het is niet duidelijk wat er aan de hand is, maar hij zou wel mee kunnen spelen zondag. En nog op het WK voetbal hebben alle landen nu hun eerste van 3 groepsmatchen gespeeld. Colombia won nog met 1-3 van Oezbekistan. Nog vannacht won Ghana van Panama met 1-0. En Portugal en Congo speelden 1-1 gelijk. Een historisch moment voor Congo dat zijn allereerste WK-doelpunt ooit scoorde. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Blijft wel tropisch warm tot 35 graden. En ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.
6: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
2: The Morning Show.

of the

22 juni brengt Marcel de Groot een onvergetelijk concert naar de Grote Post. Welterusten, meneer de president. Het land van Maas en Waal. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Meester Prikkebeen. Jimmy. De mooiste liedjes van Boudewijn de Groot, gezongen door zijn zoon. Een avond vol herkenning, ontroering en uitbundig meezingen. Samen met topmuzikanten brengt Marcel de Groot het legendarische repertoire van zijn vader opnieuw tot leven. Maandag 22 juni in de Grote Post, Oostende. Bestel nu je tickets via degrotepost.be. Met medewerking van Radio B1.

0: Atelier Dierendonk in Oostende sluit al na een jaar de deuren. De zaak maakt niet genoeg omzet. Atelier Dierendonk zat in het voormalige huis Laleman. Maar Dierendonk heeft wel nog winkels in Sint-Iris-Balt, Nieuwpoort, Kortrijk, Ukkel, Brussel en Waterloo. En zij hebben ook nog het restaurant Carcas in Knokke en Sint-Iris-Balt. Er lopen gesprekken over een overheveling van VDAB-diensten naar één centraal gebouw per provincie. Maar er is nog niks definitief. Dat heeft Vlaams minister Zohal Demir geantwoord aan Tom Lamont van Vlaams Belang. Het verhaal gaat in Oostende dat VDAB daar wegtrekt, maar dat is nog lang niet zeker, zegt Demir. Wel kunnen ook andere sectorpartners rond economie en werk de gebouwen van VDAB gebruiken. Maar die samenwerking is ook een must, zegt Demir.
1: Dit gebruik wordt ook door de VDAB geïntensiveerd en zal alleen nog maar meer moeten gebruikt worden. Zoals dat ik zei, eigenlijk tot een kot in de nacht. Dat mag niet leegstaan.
0: Tom Lamont benadrukt bij Demir wel dat ze aandacht moet hebben voor de verschillen per regio, want niet overal is de werkloosheid gelijk. Komend weekend kan je weer de lekkerste bieren proeven tijdens Bier aan Zee in Middelkerke. Het unieke evenement biedt een heel gamma aan lokale en internationale bieren. Naast het proeven van bieren biedt Bier aan Zee ook een gezellige en ontspannen sfeer met live muziek, live acts en entertainment. En dat maakt het evenement compleet.
2: Tot zover het regionieuws.
3: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
2: The Morning Show.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op. Lenen kost ook geld.
3: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
5: Kom, we moeten snel zijn.
6: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.

0: Bel Taxi Otto 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: Wil je alles weten over onze programma's en livestreams? Check radiob1.be. The Morning Show.

Streel met mijn blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u zijn ik niet. Fluister in woud, doorbreek het isolement. Doe het met

0: 22 juni brengt Marcel de Groot een onvergetelijk concert naar de Grote Post. Welterusten, meneer de president. Het land van Maas en Waal. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Meester Prikkebeen. Jimmy. De mooiste liedjes van Boudewijn de Groot, gezongen door zijn zoon. Een avond vol herkenning, ontroering en uitbundig meezingen. Samen met topmuzikanten brengt Marcel de Groot het legendarische repertoire van zijn vader opnieuw tot leven. Maandag 22 juni in de Grote Post, Oostende. Bestel nu je tickets via degrotepost.be. Met medewerking van Radio B1.
1: Cadeaubonnen zouden minstens 2 jaar geldig moeten zijn. Dat vindt minister van Consumentenzaken Rob Beenders. Hij dient een wetsvoorstel in omdat nu te veel bonnen verloren gaan.
2: Vandaag de dag kan eigenlijk elke verkoper van cadeaubonnen zelf bepalen hoe lang die geldig is. En daardoor weet je als klant niet wanneer die vervalt en ga je er misschien vanuit dat dat sowieso 1 jaar geldig is. Door daar nu 2 jaar op te zetten is het gewoon voor iedereen duidelijk. En dan heb je ook voldoende tijd om een bon die ook effectief betaald is in te ruilen voor iets anders.
1: En hij wil ook dat de beurtenkaarten voor het zwembad of de fitness bijvoorbeeld 1 jaar geldig blijven. De wet kan in april volgend jaar ingaan als het voorstel nog voor de zomervakantie wordt goedgekeurd. De ondertekening van het vredesakkoord tussen Iran en de VS heeft meteen een effect op de internationale oliemarkt. De prijs voor een vat is gezakt tot bijna op het niveau van voor de oorlog. En ook het Iraanse internationale scheepsverkeer komt geleidelijk weer op gang. Het vredesakkoord werd afgelopen nacht ondertekend door Amerikaans president Trump en zijn Iraanse collega. En Trump ondertekende dat akkoord in het kasteel van Versailles in Frankrijk. Hij was daarvoor een diner met de Franse president Macron na de G7-top. De twee noemden de top een echt succes. Journalist Jelle Frenke.
3: Ja, Macron kreeg de leiders op 1 lijn. Amerikaans president Trump toonde zich opvallend meegaand. Zo steunde hij het plan om meer wapens te geven aan Oekraïne en overweegt hij om opnieuw sancties op te leggen tegen de Russische oliesector. En dat kunnen we toch een succes noemen.
1: Vanavond begint trouwens een EU-top in Brussel. Daar wordt de steun aan Oekraïne verder besproken. Intussen wil ons land al zijn F-16's aan Oekraïne schenken. Dat schrijft De Morgen. Het gaat dus om 53 toestellen die binnen de 4 jaar overgedragen zullen worden. Dit jaar gaat het in een eerste levering om 7 F-16's. De komende 2 jaar volgen er dan nog eens 20. Ons land heeft die toestellen de komende jaren niet meer nodig na de overstap naar nieuwere F-35-toestellen. Het gaat voorlopig wel om een engagement. De levering moet de komende jaren telkens goedgekeurd worden. In de VS zitten tienduizenden gezinnen zonder stroom in de staten Iowa en Illinois. Het komt door het noodweer daar, want er zijn gisteren zeker 7 tornado's gepasseerd. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn, maar er is wel veel schade. Op verschillende plaatsen zijn bomen en elektriciteitspalen omgevallen. Zonnig en warm, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Blijft al tropisch warm tot 35 graden. Ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.
4: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
5: Dieter Troeblijn.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Veel zon vandaag aan zee, al komen er later ook stapelwolken opzetten. En er is vannacht ook kans op onweer. Het is vandaag zo'n 25 graden aan de kust. Morgen erg warm met maxima rond 32 graden. In de loop van de dag stijgt opnieuw de kans op onweer. Zaterdag koelt het af naar 23 graden met een afwisseling van zon en wolken. En zondag opnieuw zonnig met 25 graden. Maandag wordt het opnieuw zomers warm en zwoel. Temperaturen tot 30 graden en later kans op onweer.
2: Dit is B1. Dieter Troeblijn.

0: De Weertsport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
1: Ik was laatst bij De Weertsport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
0: Kom vandaag langs bij De Weertsport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
3: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Compass Beach Resort en Radio B1.

Maandag 22 juni brengt Marcel de Groot een onvergetelijk concert naar de Grote Post. Welterusten, meneer de president. Het land van Maas en Waal. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Meester Prikkebeen. Jimmy. De mooiste liedjes van Boudewijn de Groot, gezongen door zijn zoon. Een avond vol herkenning, ontroering en uitbundig meezingen. Samen met topmuzikanten brengt Marcel de Groot het legendarische repertoire van zijn vader opnieuw tot leven. Maandag 22 juni in de Grote Post. Oostende. Bestel nu je tickets via degrotepost.be met medewerking van Radio B1.

0: Atelier Dierendonk in Oostende sluit al na een jaar de deuren. De zaak maakt niet genoeg omzet. Atelier Dierendonk zat in het voormalige huis Laleman. Maar Dierendonk heeft al nog winkels in Sint-Iris-Balt, Nieuwpoort, Kortrijk, Ukkel, Brussel en Waterloo. En zij hebben ook nog het restaurant Carcas in Knokke en Sint-Iris-Balt. In Oostende is het initiatief Zonzee Zorgeloos opnieuw gestart. Tot 13 september kunnen mensen met een beperkte mobiliteit gratis gebruik maken van strandrolstoelen, een toegankelijk toilet en een omkleedruimte. De stad werkt daarvoor samen met groep Intro. Vorig jaar waren er meer dan 500 uitleningen. De dienstverlening aan de Diksmuidenstraat is elke dag open van 10:30 tot 6:30. Er lopen gesprekken over een overheveling van VDAB-diensten naar één centraal gebouw per provincie. Maar er is nog niks definitief. Dat heeft Vlaams minister Zohal Demir geantwoord aan Tom Lamont van Vlaams Belang. Het verhaal gaat in Oostende dat VDAB daar wegtrekt, maar dat is nog lang niet zeker, zegt Demir. Wel kunnen ook andere sectorpartners rond economie en werk de gebouwen van VDAB gebruiken. Maar die samenwerking is ook een must, zegt Demir.
1: Dit gebruik wordt ook door de VDAB geïntensifieerd en zal alleen nog maar meer moeten gebruikt worden. Zoals dat ik zei, eigenlijk tot een kot in de nacht. Dat mag niet leegstaan.
0: Tom Lamont benadrukt bij Demir wel dat ze aandacht moet hebben voor de verschillen per regio, want niet overal is de werkloosheid gelijk.
2: Tot zover het regionieuws.
3: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
2: Dieter Troeblijn op B1.

Goedemorgen, welkom bij B1. Ik ben Dieter Troeblijn en het komende uur krijg je veel muziek. Kijk zeker eens op onze site ook, want daar vind je een overzicht van al onze live-uitzendingen en de wedstrijden. Wie weet kan je wel iets winnen. Check www.radiob1.be.

0: uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard. Het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary II en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen & Cruises. Jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
2: Dieter Troeblijn op

22 juni brengt Marcel de Groot een onvergetelijk concert naar de Grote Post. Welterusten, meneer de president. Het land van Maas en Waal. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Meester Prikkebeen. Jimmy. De mooiste liedjes van Boudewijn de Groot, gezongen door zijn zoon. Een avond vol herkenning, ontroering en uitbundig meezingen. Samen met topmuzikanten brengt Marcel de Groot het legendarische repertoire van zijn vader opnieuw tot leven. Maandag 22 juni in de Grote Post, Oostende. Bestel nu je tickets via degrotepost.be. Met medewerking van Radio B1. B1 Regionaal. Nog tot 1 uur.

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: Atelier Dierendonk in Oostende sluit al na een jaar de deuren. De zaak maakt niet genoeg omzet. Atelier Dierendonk zat in het voormalige huis Laleman. Maar Dierendonk heeft al nog winkels in Sint-Iris-Balt, Nieuwpoort, Kortrijk, Ukkel, Brussel en Waterloo. En zij hebben ook nog het restaurant Carcas in Knokke en Sint-Iris-Balt.
0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.

0: One Regionaal.
1: In Oostende is het initiatief Zon, Zee, Zorgeloos opnieuw gestart. Tot 13 september kunnen mensen met een beperkte mobiliteit gratis gebruik maken van strandrolstoelen, een toegankelijk toilet en een omkleedruimte. De stad werkt daarvoor samen met groep Intro. Vorig jaar waren er meer dan 500 uitleningen. De dienstverlening aan de Diksmuidenstraat is elke dag open van 10:30 tot 6:30.
0: B1 Regionaal.

0: Roan Regionaal.
1: Er lopen gesprekken over een overheveling van VDAB-diensten naar één centraal gebouw per provincie. Maar er is nog niks definitief. Dat heeft Vlaams minister Zuhal Demir geantwoord aan Tom Lamont van Vlaams Belang. Het verhaal gaat in Oostende dat VDAB daar wegtrekt, maar dat is nog lang niet zeker, zegt Demir. Wel kunnen ook andere sectorpartners rond economie en werk de gebouwen van VDAB gebruiken. Maar die samenwerking is ook een must, zegt Demir.
2: Dit gebruik wordt ook door de VDAB geïntensiveerd en zal alleen nog maar meer moeten gebruikt worden. Zoals dat ik zei, eigenlijk tot een kot in de nacht. Dat mag niet leegstaan.
1: Tom Lamont benadrukt bij Demir wel dat ze aandacht moet hebben voor de verschillen per regio, want niet overal is de werkloosheid gelijk.
0: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12 tot 1.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen en Cruises. Jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?

0: 0808.
1: Bel Taxi Otto. 32 0808.
0: Taxi, taxi.
2: Dit is B1. Yeah. Enjoy the music.

0: is B1 Regionaal.
1: In Oostende zijn de eerste maatjes aan wal gebracht door het Maatjescomité. Meter Wendy van Wanten en Peter Lucaals waren daar uiteraard ook bij. Je hoort organisator Glenn Dangro.
2: Het is al 15 jaar dat er een comité opgericht geweest is door Gerard Dangro, eigenlijk met Peter, die begonnen is met de promotie van de Hollandse maat. Dus ja, stijl, feest, folklore. Dus, en dit jaar een extra editie eigenlijk.
3: Jullie hebben ook de steun van Nederland gekregen, waar eigenlijk de maatjes vandaan komen, hè?
2: Inderdaad, maar we hebben dit jaar een enorme steun gekregen. En dat heeft voor ons toch wel een goed gevoel dat we echt wel gehoord worden, gezien worden en ook gerespecteerd worden in Nederland.
3: De mensen kunnen van alles beleven, proeven van de maatjes uiteraard, hier in Oostende. Dat is allemaal rond het Vissersplein.
2: Inderdaad, er zijn ook tal van optredens natuurlijk. We hebben ook een headliner vrijdag. Oostende zingt chaos met Lucas, met Achtman Orkest. Zaterdag Echaska. Zondag een travestieshow voor iedereen wat wil. Het zijn nu 5 dagen optredens, feest, folklore. Dus de mensen moeten maar afkomen.
3: En een gratis inkomen.
2: Gratis inkomen, belangrijkste nog. En de prijzen zijn ook nog doenbaar. Het zijn volksprijzen, dus kom maar af.
1: En ook meter Wendy van Wanten kwam dus proeven in Oostende.
3: Hoe lang ben je al meter van dit festival?
4: Wel, ik zou moeten beginnen tellen. Maar ik denk dat ik toch dicht bij 20 jaar ben. Dus dat is ook weer reden voor een feestje. Hè? Maar dit jaar is het 50 jaar Maatjesfestival. Dus eigenlijk een speciale editie. En ja, we zijn met een speciale boot gegaan met toeters en bellers. Het was ambiance. Ik heb mij kunnen uitleven en ik heb het eerste maatje mogen proeven. Dus wat een eer. En wederom zonder ajuintjes. Echt puur natuur uit de zee.
3: En hoe smaken de maatjes?
4: Maatjes smaken... ze zijn een beetje glibberig. Ze zijn vettig. Mals. Een goede nasmaak en vooral de vele vitamintjes. Hè. Je voelt zo de kracht van de natuur in je lijfje.
1: De komende dagen is er een animatieprogramma op het Vissersplein, waaronder Kaals zingt Hazes op vrijdagavond.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: Radio Now.
1: Komend weekend kan je weer de lekkerste bieren proeven tijdens Bier aan Zee in Middelkerken. Het unieke evenement biedt een heel gamma aan lokale en internationale bieren. Naast het proeven van bieren biedt Bier aan Zee ook een gezellige en ontspannen sfeer met live muziek, live acts en entertainment. En dat maakt het evenement compleet.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: Praktisch B1 regionaal.
1: Duinenwacht en Kringwinkel Kust zijn in Oostende een nieuw bijenproject opgestart in samenwerking met Being. Ze willen bijdragen aan meer biodiversiteit en een groenere leefomgeving. Op de site in de Karperstraat staan nu bijenkolonies. Het moet medewerkers, bezoekers en buurtbewoners sensibiliseren over het belang van bijen voor natuur en voedselvoorziening.
0: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

0: 22 juni brengt Marcel de Groot een onvergetelijk concert naar de Grote Post. Welterusten, meneer de president. Het land van Maas en Waal. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Meester Prikkebeen. Jimmy. De mooiste liedjes van Boudewijn de Groot, gezongen door zijn zoon. Een avond vol herkenning, ontroering en uitbundig meezingen. Samen met topmuzikanten brengt Marcel de Groot het legendarische repertoire van zijn vader opnieuw tot leven. Maandag 22 juni in de Grote Post, Oostende. Bestel nu je tickets via degrotepost.be. Met medewerking van Radio B1. Dit is het nieuws uit de wereld.
1: Het ziet er naar uit dat ons land militairen naar de zeestraat van Hormuz zal sturen om die te helpen ontmijnen. Want daar kunnen binnenkort weer schepen door, dankzij het akkoord van de VS en Iran over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Minister van Defensie Theo Franken.
2: De Amerikanen hebben nu gezegd, oké, wat moet er nu nog verder ontmijnd worden? Waar is er internationale steun nodig? Als wij wel degelijk willen dat er terug olie en gas uit de straat van Hormuz, uit de golf, richting het westen komt, die we ook absoluut nodig hebben, om de prijzen terug te doen dalen, dan is het evident dat wij ook onze taak daarin hebben.
1: Franke zit daar vandaag over samen met de andere NAVO-landen. We experimenteren al maar vaker met drugs tijdens het uitgaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs. Vooral het gebruik van ketamine stijgt. Waar in 2003 amper 1% van de feestvierders het al eens gebruikte, was dat in 2025 al 12%. Jochen Schroute van het VAD.
3: Het is een middel dat qua effecten een beetje lijkt op alcohol. In die zin is het een gekend effect, maar het probleem is natuurlijk bij ketamine dat vanaf het moment dat men dat regelmatig gaat gebruiken, dat er dan behoorlijk veel risico's en gezondheidsproblemen kunnen optreden. En daar zijn we wel waakzaam rond.
1: Het gaat dan vooral over problemen met de blaas, urinewegen en nieren, soms met onherstelbare schade tot gevolg. Er zijn vorig jaar meer dan 420 dossiers geopend door klachten over de werking van justitie. 20% meer dan het jaar ervoor en 85% meer in 5 jaar tijd. Dat zegt de Hoge Raad van Justitie dat die klachten behandelt. Ze gingen vooral over de lange wachttijden bij justitie en het gebrek aan communicatie. De Hoge Raad van Justitie vraagt daarom om meer bevoegdheden om sneller en beter te kunnen optreden. De Wereldvoetbalbond FIFA waarschuwt voor valse tickets voor het WK voetbal. Er zijn al zeker 300 websites ontdekt die valse tickets verkopen. Sommige fans verloren er al duizenden euro's aan. De FIFA adviseert om altijd via haar officiële site tickets te kopen. Zevenkampster Nafit Iam gaat volgende week zaterdag haar eerste wedstrijd doen in maanden. In Ratingen in Duitsland zal ze een paar onderdelen doen van de zevenkamp om er weer in te komen. Iam pauzeerde even na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Nafit Iam is drievoudig Olympisch kampioen zevenkamp. Vanmiddag zonnig en warm, lokaal tot 33 graden. Naar de avond toe stijgt de kans op onweer. Morgen wordt zwoel tot 35 graden. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf aan.
4: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.

0: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koerse 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
3: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
4: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
3: Kom vandaag langs bij De Weert Sport. Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
5: De radio aan zee. B1. Enjoy the music.

0: enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.
1: Hear the clock ticking on the wall. Losing

0: nieuws uit de wereld.
1: Het ziet er naar uit dat ons land militairen naar de zeestraat van Hormuz zal sturen om die te helpen ontmijnen. Want daar kunnen binnenkort weer schepen door, dankzij het akkoord van de VS en Iran over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Minister van Defensie Theo Francken.
2: De Amerikanen hebben nu gezegd, oké, wat moet er nu nog verder ontmijnd worden? Waar is er internationale steun nodig? Als wij wel degelijk willen dat er terug olie en gas uit de straat van Hormuz, uit de golf, richting het westen komt, die we ook absoluut nodig hebben, om de prijzen terug te doen dalen, dan is het evident dat wij ook onze taak daarin hebben.
1: Franke zit daar vandaag over samen met de andere NAVO-landen. We experimenteren al maar vaker met drugs tijdens het uitgaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs. Vooral het gebruik van ketamine stijgt. Waar in 2003 amper 1% van de feestvierders het al eens gebruikte, was dat in 2025 al 12%. Jochen Schoute van het VAD.
3: Het is een middel dat qua effecten een beetje lijkt op alcohol. In die zin is het een gekend effect, maar het probleem is natuurlijk bij ketamine dat vanaf het moment dat men dat regelmatig gaat gebruiken, dat er dan behoorlijk veel risico's en gezondheidsproblemen kunnen optreden. En daar zijn we wel waakzaam rond.
1: Het gaat dan vooral over problemen met de blaas, urinewegen en nieren, soms met onherstelbare schade tot gevolg. Er zijn vorig jaar meer dan 420 dossiers geopend door klachten over de werking van justitie. 20% meer dan het jaar ervoor en 85% meer in 5 jaar tijd. Dat zegt de Hoge Raad van Justitie dat die klachten behandelt. Ze gingen vooral over de lange wachttijden bij justitie en het gebrek aan communicatie. De Hoge Raad van Justitie vraagt daarom om meer bevoegdheden om sneller en beter te kunnen optreden. De Wereldvoetbalbond FIFA waarschuwt voor valse tickets voor het WK voetbal. Er zijn al zeker 300 websites ontdekt die valse tickets verkopen. Sommige fans verloren er al duizenden euro's aan. De FIFA adviseert om altijd via haar officiële site tickets te kopen. Zevenkampster Nafit Iam gaat volgende week zaterdag haar eerste wedstrijd doen in maanden. In Ratingen in Duitsland zal ze een paar onderdelen doen van de zevenkamp om er weer in te komen. Iam pauzeerde even na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Nafit Iam is drievoudig Olympisch kampioen zevenkamp. Vanmiddag zonnig en warm, lokaal tot 33 graden. Naar de avond toe stijgt de kans op onweer. Morgen wordt zwoel tot 35 graden. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf aan.
4: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
0: Enjoy the music. B1, de radio.

Je hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
5: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
6: Let op, lenen kost ook geld.

0: Bel Taxi Otto 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: Dit is B1-1. Enjoy the music.

22 juni brengt Marcel de Groot een onvergetelijk concert naar de Grote Post. Welterusten, meneer de president. Het land van Maas en Waal. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Meester Prikkebeen. Jimmy. De mooiste liedjes van Boudewijn de Groot, gezongen door zijn zoon. Een avond vol herkenning, ontroering en uitbundig meezingen. Samen met topmuzikanten brengt Marcel de Groot het legendarische repertoire van zijn vader opnieuw tot leven. Maandag 22 juni in de Grote Post, Oostende. Bestel nu je tickets via degrotepost.be. Met medewerking van Radio B1.

0: In Oostende zijn de eerste maatjes aan wal gebracht door het maatjescomité. Meter Wendy van Wanten en Peter Lucaals waren daar uiteraard ook bij. Je hoort organisator Glenn Dangro.
1: Het is al 15 jaar dat er een comité opgericht geweest is door Gerard Dangro, eigenlijk met Peter, die begonnen is met de promotie van de Hollandse maat. Dus ja, stijl, feest, folklore. Dus, en dit jaar een extra editie.
2: Jullie hebben ook de steun van Nederland gekregen, waar eigenlijk de maatjes vandaan komen. Hè?
1: Inderdaad, maar we hebben dit jaar een enorme steun gekregen. En dat heeft voor ons toch wel een goed gevoel dat we echt wel gehoord worden, gezien worden en ook gerespecteerd worden. In Nederland.
2: De mensen kunnen van alles beleven. Proeven van de maatjes uiteraard, hier in Oostende. Dat is allemaal rond het Vissersplein.
1: Inderdaad, er zijn ook tal van optredens natuurlijk. We hebben ook een headliner vrijdag. Oostende zingt chaos met Lucas, met de Achtman Orkest. Zaterdag Echaska. Zondag een travestieshow voor iedereen wat wil. Het zijn hier 5 dagen optredens, feest, folklore. Dus de mensen moeten maar afkomen.
2: En een gratis inkomen.
1: Gratis inkomen, belangrijkste nog. En de prijzen zijn ook nog doenbaar. Het zijn volksprijzen, dus kom maar af.
0: En ook Meter Wendy van Wanten kwam dus proeven in Oostende.
2: Hoe lang ben je al meter van dit festival?
3: Wel, ik zou moeten beginnen tellen. Maar ik denk dat ik toch dicht bij 20 jaar ben. Dus dat is ook weer reden voor een feestje. Hè? Maar dit jaar is het 50 jaar Maatjesfestival. Dus eigenlijk een speciale editie. En ja, we zijn met een speciale boot gegaan met toeters. En bellers, het was ambiance. Ik heb mij kunnen uitleven en ik heb het eerste maatje mogen proeven. Dus wat een eer. En wederom zonder ajuintjes, echt puur natuur uit de zee.
2: En hoe smaken de maatjes?
3: Maatjes smaken. Ze zijn een beetje glibberig, ze zijn vettig, mals. Een goede nasmaak en vooral de vele vitamintjes. Hè. Je voelt zo de kracht van de natuur in je lijfje.
0: De komende dagen is er een animatieprogramma op het Vissersplein, waaronder Kaals zingt Hazes op vrijdagavond. Komend weekend kan je weer de lekkerste bieren proeven tijdens Bier aan Zee in Middelkerken. Het unieke evenement biedt een heel gamma aan lokale en internationale bieren. Naast het proeven van bieren biedt Bier aan Zee ook een gezellige en ontspannen sfeer met live muziek, live acts en entertainment en dat maakt het evenement compleet. Duinenwacht en Kringwinkel Kust zijn in Oostende een nieuw bijenproject opgestart in samenwerking met Being. Ze willen bijdragen aan meer biodiversiteit en een groenere leefomgeving. Op de site in de Karperstraat staan nu bijenkolonies. Het moet medewerkers, bezoekers en buurtbewoners sensibiliseren over het belang van bijen voor natuur en voedselvoorziening.
4: Tot zover het regionieuws.
5: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
4: Enjoy the music. Be one.

0: afwisseling van zon en wolken en zondag opnieuw zonnig met 25 graden. Maandag wordt het opnieuw zomers warm en zwoel, temperaturen tot 30 graden en later kans op onweer.
1: Enjoy the music. B1. B1.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
1: Kut of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
3: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op. Lenen kost ook geld.
5: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokjewagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.

0: Oostende is het initiatief Zonzee Zorgeloos opnieuw gestart. Tot 13 september kunnen mensen met een beperkte mobiliteit gratis gebruik maken van strandrolstoelen, een toegankelijk toilet en een omkleedruimte. De stad werkt daarvoor samen met groep Intro. Vorig jaar waren er meer dan 500 uitleningen. De dienstverlening aan de Diksmuidenstraat is elke dag open van 10:30 tot 6:30. In Oostende zijn de eerste maatjes aan wal gebracht door het Maatjescomité. Meter Wendy van Wanten en Peter Lucaals waren daar uiteraard ook bij. Je hoort organisator Glenn Dangro.
1: Het is al 15 jaar dat er een comité opgericht geweest is door Gerard Dangro, eigenlijk met Peter, die begonnen is met de promotie van de Hollandse maat. Dus ja, stijl, feest, folklore. Dus en dit jaar een extra editie eigenlijk.
2: Jullie hebben ook de steun van Nederland gekregen, waar eigenlijk de maatjes vandaan komen, hè?
1: Inderdaad, maar we hebben dit jaar een enorme steun gekregen. En dat heeft voor ons toch wel een goed gevoel dat we echt wel gehoord worden, gezien worden en ook gerespecteerd worden. In Nederland.
2: De mensen kunnen van alles beleven, proeven van de maatjes uiteraard, hier in Oostende. Dat is allemaal rond het Vissersplein.
1: Inderdaad, er zijn ook tal van optredens natuurlijk. We hebben ook een headliner, vrijdag. Oostende zingt chaos met Lucas, met de Achtman Orkest. Zaterdag HSK, zondag een travestieshow voor iedereen wat wel. Het zijn nu 5 dagen optredens, feest, folklore, dus de mensen moeten maar afkomen.
2: En een gratis inkomen.
1: Gratis inkomen, belangrijkste nog. En de prijzen zijn ook nog doenbaar. Het zijn volksprijzen, dus kom maar af.
0: En ook Meter Wendy van Wanten kwam dus proeven in Oostende.
2: Hoe lang ben je al meter van dit festival?
3: Wel, ik zou moeten beginnen tellen, maar ik denk dat ik toch dicht bij 20 jaar ben. Dus dat is ook weer reden voor een feestje. Hè? Maar dit jaar is het 50 jaar Maatjesfestival. Dat is eigenlijk een speciale editie. En ja, we zijn met een speciale boot gegaan, met toeters en bellers. Het was ambiance. Ik heb mij kunnen uitleven en ik heb het eerste maatje mogen proeven. Dus wat een eer. En wederom zonder ajuintjes. Echt puur natuur uit de zee.
2: En hoe smaken de maatjes?
3: Maatjes smaken... ze zijn een beetje glibberig. Ze zijn vettig. Mals. Een goede nasmaak en vooral de vele vitamintjes. Hè. Je voelt zo de kracht van de natuur in je lijfje.
0: De komende dagen is er een animatieprogramma op het Vissersplein, waaronder Kaals zingt Hazes op vrijdagavond. Duinenwacht en Kringwinkel Kust zijn in Oostende nieuw bijenproject opgestart, in samenwerking met Being. Ze willen bijdragen aan meer biodiversiteit en een groenere leefomgeving. Op de site in de Karperstraat staan nu bijenkolonies. Het moet medewerkers, bezoekers en buurtbewoners sensibiliseren over het belang van bijen voor natuur en voedselvoorziening.
4: Tot zover het regionieuws.
5: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
4: Goedemiddag, dit is After Work met Hannes Rooyens.

Goedenavond, welkom. We zijn terug vertrokken tot 6 uur met heel veel goede muziek, hè, hier in Afterwork. We gaan het verfrissen met die goede muziek, dat is toch de bedoeling? Misschien helpt een parachute wel om eens wat verfrissing op te zoeken. Uit het vliegtuig springen met Something Happens en Parachute, welkom. Welke plaat wil jij horen? Mag je me laten weten via onze gratis B1-app. Nog tot 6 uur, Afterwork.

toen mensen nog veel belden en berichtjes nog niet zo populair waren. Hang Up van Madonna. Goedemiddag. Welkom straks Tiffany, Louis Capaldi en Timeless naar Simply Red nu. Dit is uit 95, A Fairground. Welkom bij Afterward.

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen en Cruises. Jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
2: After Work met Hannes Rooyens.

Origineel van de Tampa Trap. Maar Felix heeft er zijn eigen versie van gemaakt van deze Sweet Disposition. Lost Frequencies krijg je. Welkom. Straks Jazzu, Snow Patrol en Blue en Elton John. Na Farm uit 91 is het All Together Now.

Say So. Dan en Shay. Hallo, die wou nog eens graag een plaatje horen van Boyzone. Liet ze me weten via onze B1-app. Love Me For A Reason is dit. Straks nog meer goede muziek na het nieuws van 5 uur. Nog een uurtje lang After Work. Hier op B1.

0: 22 juni brengt Marcel de Groot een onvergetelijk concert naar de Grote Post. Welterusten, meneer de president. Het land van Maas en Waal. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Meester Prikkebeen. Jimmy. De mooiste liedjes van Boudewijn de Groot, gezongen door zijn zoon. Een avond vol herkenning, ontroering en uitbundig meezingen. Samen met topmuzikanten brengt Marcel de Groot het legendarische repertoire van zijn vader opnieuw tot leven. Maandag 22 juni in de Grote Post, Oostende. Bestel nu je tickets via degrotepost.be. Met medewerking van Radio B1. Dit is het nieuws uit de wereld.
1: Er is een akkoord bij bagageafhandelaar Aviapartner, dat bevestigen de vakbonden. Het personeel had het werk neergelegd uit onvrede met de werkomstandigheden en dat zorgde eerder deze week voor lange wachtrijen en vertraagde vluchten op Brussels Airport. Je hoort Hans Elsen van de Christelijke Vakbond.
2: Het belangrijkste één is dat de werkgever rond welzijn een aantal initiatieven gaat nemen. En twee, dat een aantal mensen eigenlijk in een hogere looncategorie terecht gaan komen. Die hadden al een aantal jaren een hogere verantwoordelijkheid. En nu gaan die daar ook voor verloond worden. En een derde element is eigenlijk dat er een nieuw premiestelsel zou moeten komen. Maar daarover gaan nog onderhandeld worden in de toekomst.
1: Nu er een akkoord is, gaat het personeel ook weer aan het werk. De brand in een loods in Anderlecht begin deze maand was wellicht een ongeluk en dus geen kwaad opzet, dat meldt het Brusselse parket. Bij die brand kwamen 4 mensen om het leven, onder meer een vader en zijn zoon. 1 brandweerman raakte ook gewond. Het onderzoek is nog volop aan de gang. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de heisa rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Eergisteren bleek dat de lijn vanaf volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen zou schrappen, omdat het meer uitgeeft dan mag van de Vlaamse regering. Dit zei ze daarover in het parlement.
3: Heel moeilijk evenwicht tussen een minister die ervoor moet zorgen dat de entiteiten binnen het budget blijven, maar ook altijd in het achterhoofd houden dat we met de meest kwetsbaren hier aan het werken zijn. Dus dat we naar oplossingen moeten zoeken. Laat ons ook eens naar die zelfredzaamheid van die kindjes kijken. Er zijn er echt wel bij die op 1, 2, 3 kilometer van de school wonen. Wat kunnen we doen om die misschien toch te voet of met de fiets naar school te kunnen laten gaan? Een heel gevoelig debat. En daar gaan wij nu achter de schermen aan werken.
1: Door de geschrapte buslijnen zouden heel wat kwetsbare kinderen nog langer op de bus van en naar school zitten. En sport. In de ronde van Zwitserland voor vrouwen heeft de Sloveense Urška Žigart haar kaak gebroken. Ze kwam zwaar ten val in de laatste kilometer. Toen ze over een verkeersdrempel reed, verloor ze de controle over haar stuur. Het is niet duidelijk hoe lang Žigart oud is. Dat is trouwens de vriendin van Tadej Pogacar. En de Red Flames, dat zijn onze nationale voetbalvrouwen, kennen hun eerste tegenstander voor de playoffronde. Dat is nodig als ze zich nog willen kwalificeren voor het WK. Ze nemen het op tegen Polen. De Red Flames kwamen 1 doelpunt tekort om zich rechtstreeks te plaatsen voor dat WK. Nu nog volop zon en warm, lokaal tot 33 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen nog wat warmer, tot 35 graden zelfs, met opnieuw kans op stevige onweer 's avonds. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf aan.
4: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
0: Elke werkdag van 4 tot 6. After Work met Hannes Rooyens.

Shania Twain zet iedereen met de voetjes terug op de grond. That don't impress me much. Shania Twain uit 97 hier op B1. Welke plaat wil jij horen nog? Mag je me laten weten via de B1-app. Hè? Hoe zoek jij de verkoeling tijdens deze tropische dagen? Misschien met goede muziek zoals deze Diana Ross uit 1980. En even tokkelen op haar old piano. Welkom.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Veel zon vandaag aan zee, al komen er later ook stapelwolken opzetten en er is vannacht ook kans op onweer. Het is vandaag zo'n 25 graden aan de kust. Morgen erg warm met maxima rond 32 graden. In de loop van de dag stijgt opnieuw de kans op onweer. Zaterdag koelt het af naar 23 graden met een afwisseling van zon en wolken. En zondag opnieuw zonnig met 25 graden. Maandag wordt het opnieuw zomers warm en zwoel. Temperaturen tot 30 graden en later kans op onweer.
2: Dit is After Work met Hannes Royens.

Bebe Rexha neemt Faithless onder handen. New Religion. Zo gaat er geen enkele classic verloren natuurlijk. Straks R.E.M., maar ook Bryan Adams en Lady Gaga. Naar Melissa Etheridge. Terug naar 88 met deze Like The Way I Do hier op B1. Welke plaat wil jij horen nog? Dat mag je me laten weten dus, hè, via de gratis B1-app. We zijn nog tot 6 uur samen.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
4: Elke werkdag van 4 tot 6. After Work. Op B1.

Charles die doet vooral zo weinig mogelijk als het warm is. Gewoon onder de airco zitten en naar goede muziek luisteren. Zoals dit nummer van Bryan Adams. The only thing that looks good on me is you. Goedenavond, welkom.

I Wonder Why, Curtis Tigers kreeg, Diver Sabrina Carpenter en Tears. Morgen vrijdag, wel dan zijn we terug met meer After Work. Na Kygo en One Republic, Chasing Paradise. Geniet nog van de goede muziek hier op E1 en tot morgen.

0: Atelier Dierendonk in Oostende sluit al na een jaar de deuren. De zaak maakt niet genoeg omzet. Atelier Dierendonk zat in het voormalige huis Laleman. Maar Dierendonk heeft al nog winkels in Sint-Iris-Balt, Nieuwpoort, Kortrijk, Ukkel, Brussel en Waterloo. En zij hebben ook nog het restaurant Carcas in Knokke en Sint-Iris-Balt. In Oostende is het initiatief Zon Zee Zorgeloos opnieuw gestart. Tot 13 september kunnen mensen met een beperkte mobiliteit gratis gebruik maken van strandrolstoelen, een toegankelijk toilet en een omkleedruimte. De stad werkt daarvoor samen met groep Intro. Vorig jaar waren er meer dan 500 uitleningen. De dienstverlening aan de Diksmuidenstraat is elke dag open van 10:30 tot 6:30. Er lopen gesprekken over een overheveling van VDAB-diensten naar één centraal gebouw per provincie. Maar er is nog niks definitief. Dat heeft Vlaams minister Zohal de Mier geantwoord aan Tom Lamont van Vlaams Belang. Het verhaal gaat in Oostende dat VDAB daar wegtrekt, maar dat is nog lang niet zeker, zegt de Mier. Wel kunnen ook andere sectorpartners rond economie en werk de gebouwen van VDAB gebruiken. Maar die samenwerking is ook een must, zegt de Mier.
1: Dit gebruik wordt ook door de VDAB geïntensiveerd en zal alleen nog maar meer moeten gebruikt worden. Zoals dat ik zei, eigenlijk tot een kot in de nacht. Dat mag niet leegstaan.
0: Tom Lamont benadrukt bij de Mier wel dat ze aandacht moet hebben voor de verschillen per regio, want niet overal is de werkloosheid gelijk.
2: Tot zover het regionieuws.
3: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
2: Kom, we moeten snel zijn.
3: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.nl.

0: 0808. Bel Taxi Otto. 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Wil je alles weten over onze programma's en livestreams? Check radiob1.be.

0: nieuws uit de wereld.
1: Er is een akkoord bij bagageafhandelaar Aviapartner, dat bevestigen de vakbonden. Het personeel had het werk neergelegd uit onvrede met de werkomstandigheden en dat zorgde eerder deze week voor lange wachtrijen en vertraagde vluchten op Brussels Airport. Je hoort Hans Elsen van de Christelijke Vakbond.
2: Het belangrijkste, één, is dat de werkgever rond welzijn een aantal initiatieven gaat nemen. En twee, dat een aantal mensen eigenlijk in een hogere looncategorie terecht gaan komen. Die hadden al een aantal jaren een hogere verantwoordelijkheid. En nu gaan die daar ook voor verloond worden. En een derde element is eigenlijk dat er een nieuw premiestelsel zou moeten komen. Maar daarover gaan nog onderhandeld worden in de toekomst.
1: Nu er een akkoord is, gaat het personeel ook weer aan het werk. Vlaamse minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de heisa rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Eergisteren bleek dat de lijn vanaf volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen zou schrappen, omdat het meer uitgeeft dan mag van de Vlaamse regering. Dit zei ze daarover in het parlement.
3: Heel moeilijk evenwicht tussen een minister die ervoor moet zorgen dat de entiteiten binnen het budget blijven, maar ook altijd in het achterhoofd houden dat we met de meest kwetsbaren hier aan het werken zijn. Dus dat we naar oplossingen moeten zoeken. Laat ons ook eens naar die zelfredzaamheid van die kindjes kijken. Er zijn er echt wel bij die op 1, 2, 3 kilometer van de school wonen. Wat kunnen we doen om die misschien toch te voet of met de fiets naar school te kunnen laten gaan? Een heel gevoelig debat. En daar gaan wij nu achter de schermen aan werken.
1: Door de geschrapte buslijnen zouden heel wat kwetsbare kinderen nog langer op de bus van en naar school zitten. Het kan vanavond hier en daar stevig onweren, met bakken regen en veel wind erbij. Op dit moment heeft het KMI daar code geel opgeplakt. Vanaf morgen wordt dat in het grootste deel van het land code oranje. Omdat het dan nog warmer wordt, je hoort weerman David Theenau.
4: Dat kan plaatselijk pittig zijn. Kans op redelijke hagelstenen. Veel neerslag op korte tijd. Zware windstoten. Plaatselijk niet overal. Volgens de laatste berekeningen, maar met onweders, je weet het, zijn we altijd heel, heel voorzichtig. Omwille van de zekere onvoorspelbaarheid.
1: Het noodnummer 1722 is ook geactiveerd voor materiële schade. Als je dringende hulp nodig hebt, is er natuurlijk het nummer 112. En sport, Tim Merlier heeft de tweede rit gewonnen in de Baloise Belgium Tour. Hij was in een sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Het is voor Merlier zijn zesde overwinning van het seizoen. Gisteren tijdens de openingsrit van de Baloise Belgium Tour werd hij nog tweede. Drukkend warm vanavond, met kans op onweer, veel regen en wind. De temperatuur daalt niet onder de 20 graden vanavond. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm, temperaturen rond een graad of 35.
5: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
0: This is B1. Enjoy the music. Enjoy the music.

luister naar Radio B1 via 107.4 FM aan de Middenkust en via 105.6 FM aan de Oostkust. Enjoy the music.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

Je hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.